Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Franz Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Franz Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Franz Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Franz Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de ouverture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22 nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Patmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian, met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Ottitenor, Alistair Miles Bass, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good, orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Carl Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld, deze zoon van Johann Sebastian, werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

De suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechoslowaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de partijfilm Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

Adriano dirigeerde het Tsjechisch-Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava met Arthur Honegger's Suite Les Misérables. En dan nu een mars uit de tijd van Napoleon III. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Thillier, speelt Bolero Impérial van de totaal onbekende componist Édouard Ernst in de versie van Désiré Dondaine.

En dat was tot besluit Bolero Impérial van Eduard Ernst met de La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Tot zover deze eerste aflevering van de serie Oorlog en Vrede. Een nieuwe serie bij de Concertzender in een proloog, 11 delen en een epiloog. En dat wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. De muziek die u heeft gehoord is afkomstig van één cd. En omdat we nog tijd over hebben en omdat we op deze cd ook nog één track over hebben, laten we die natuurlijk graag even horen. De titel is Marche Funèbre.

U luistert naar de Concertzender. Voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in de programmering van de Concertzender, want wij zenden uit 7 dagen in de week, 24 uur per etmaal. En dat doen we met vele vrijwilligers en die willen graag met u door blijven gaan met het uitzenden van al deze mooie programma's. Word daarom vriend of donateur van de Concertzender. Kijk op onze website hoe u dat kunt doen, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie getiteld Onbekend is onbemind. Daarin staat muziek centraal van onbekende of minder bekende componisten. We beginnen met muziek van eigen bodem. Allereerst staan we stil bij Bernard van den Zichtenhorst Meijer. Hij leefde van 1888 tot 1953. Hij was vooral beroemd om de biografie van Jan Pieterszoon Swedink, die verscheen in 1934. In 1928 schreef van den Zichtenhorst Meijer een heel moderne en ongebruikelijke tweede pianosonate. U hoort pianist David Kuiken.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardi de Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Chepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op, maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozart's opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is. Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

finale uit Haydn's strijkkwartet in F-klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn, waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783. En we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinierizaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Joseph Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden, een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk, want de Philharmonie Zuid-Nederland die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewege, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige cantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

Dit was de harmoniemesse nummer 14 van Joseph Haydn, uitgevoerd door La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken, met als solisten Sandrine Pio sopraan, Monica Groop mezzosopraan, Christophe Prégardien tenor en Harry van der Kamp bas. In 2017 krijgen Sigiswald Kuiken en La Petite Bande een opdoffer van Je Welste te verwerken. De Vlaamse overheid besluit heel plotseling een einde te maken aan de subsidies voor La Petite Bande. In 2016 had de Vlaamse regering nog goed een half miljoen euro veil voor La Petite Bande. Geheel terecht overigens, plotseling viel dat bedrag geheel weg. Dit lot hing Sigiswald Kuiken enkele jaren tevoren al een keer boven het hoofd. Een internetpetitie leverde toen 20.000 handtekeningen op en het orkest was gered. Maar het bleek uitstel van executie. Maar toch, Sigiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Tiers lieten zich niet kisten. Ze gingen in 2022 zelfs tegen de stroom in met de verwezenlijking, volgens de historische uitvoeringspraktijk, van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een avontuur van anderhalf jaar knokken, geld opzij leggen en repeteren. Sigiswald Kuiken heeft een bloedhekel aan het regietheater en de nieuwlichterij die de voorkeur heeft van zowat alle grote operahuizen. La Petite Bande kiest voor een 18e-eeuwse acteerstijl, voor de gestiek, de declamatie, de theatrale lichaamstaal van toen, van Mozart. Een reconstructie was niet de opzet, zegt Sigiswald Kuiken over de voorstelling. Maar, zo vervolgt hij, net als bij het terugvinden van de instrumentale techniek en stijl van uitvoeren, is het een kwestie van de taal weer te leren spreken. De taal van het libretto en de theatrale lichaamstaal die acteurs en zangers in de 18e eeuw gebruikten. Er is een eerste opvoering van Mozarts Così fan tutte in een regie van dochter Marie Kuiken in het Concertgebouw Amsterdam op 11 december 2022. Het gezaghebbende internetmagazine Place de l'Opéra kopt La Petite Così, conventie als kracht en ook minimaal orkest, maximale respons. Met andere woorden, Kuiken vindt waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewege, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale. Gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Aiglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo Auguste Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

0: Goedemorgen luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is Nieuw Verschenen.
1: Concerten voor orgel solo van Johann Adolf Hasse worden uitgevoerd door Manuel Tomadin op het Perschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo-orgel in Polcenico.

Tot besluit was dit motet Wachet auf Ruft uns die Stimme van Johann Christoph Friedrich Bach. Uitgevoerd door het vocaal ensemble Frankfurt en onder andere het concert Köln. Deze muziek vindt u terug op het label Capriccio. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Welkom bij De Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolaj Lakovljevitsj Myaskovski. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovski werd geboren in 1881 in Novogorsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovski nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolaj Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonieën van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovski. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoorn en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trok Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethoorns KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meijer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En de nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de Paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. Aan dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest

Best Grid 3. In 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de Tuba Mirum. In de Tuba Mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzosopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibies op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiaguena. Net als Fiesta Criolla is het een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.

De Rhapsodia Santiaguena hoort u in een uitvoering door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Argentijnse componist en dirigent Juan José Castro begint zijn Sinfonia Argentina met een dans uit een sloppenwijk in Buenos Aires, Arrabal. En daar ontstond overigens ook de tango.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met het eerste deel uit de Sinfonia Argentina Arabal van Juan José Castro. Van 1934 gaan we naar 1926 en we gaan luisteren dadelijk naar Tres Danzas van de Colombiaanse componist Guillermo Uribe Uquin. Drie verschillende dansen uit Colombia staan centraal in dit werk. Waarbij wel gezegd moet worden dat in deze dansen Venezuela en Ecuador om de hoek komen kijken. Deze dansen vinden we ook terug in de pianomuziek van de componist die hij schreef vanaf 1927 tot en met 1939. De componist herzag de partituur in 1940.

Dat was Tres Danzas van Guillermo Uribe Ukin. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. We gaan naar Bolivia en luisteren naar de eerste van de 6 R Indios van Eduardo Gaba uit 1934. U hoort aan het klaversymbool Teresa Laredo.

0: Tot slot speelde de Boliviaanse claveciniste Teresa Laredo een mooie bladzijde uit Zes Air Indios van Eduardo Calba. Tot zover deze eerste aflevering, samengesteld door Cassandra van Acht.
1: De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Word nu vriend van de Concertzender. Voor €25 of meer ontvangt u als welkomstcadeau onze nieuwste cd met eigen opname.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Een nieuwe tune. Virtuose, nerveuze muziek met een onstuitbare ritmische drive. 25 jaar jong barstte Beethoven van de energie. Je hoort het erin terug. Hij was vast van plan om de wereld te veroveren. Dit fragmentje komt uit de finale van een vroege sonate van Beethoven, uit een van de 3 sonates die hij opdroeg aan zijn leraar Haydn. Het afgelopen jaar stond, soms tot vervelens toe, van A tot Z in het teken van 250 jaar Beethoven. Mijn collega's bij de concertzender hebben een jaar lang letterlijk al zijn muziek laten horen in het programma Leven Beethoven. Een prestatie. Terwijl zij met Beethoven in de weer waren, hield ik me bezig met de contacten tussen Mozart en Haydn in Geniale Muziekvrienden. En omdat Mozart al op zijn 35ste overleed, richtte ik op den duur de schijnwerpers bijna volledig op Haydn. Tegen de tijd dat die in 1809 de laatste adem uitblies, was bij mij het idee geboren om op zoek te gaan naar contacten tussen Haydn en Beethoven. Toen Beethoven in 1792 van Bonn naar Wenen verhuisde, deed hij dat vooral om les te nemen bij Haydn, die op dat moment met afstand de beroemdste componist ter wereld was. Maar al veel eerder kreeg Beethoven te maken met Haydn en zijn muziek. Daarvoor moeten we wel een heel eind terug in de tijd. Rond 1780 begon het internationaal zaken doen voor Haydn steeds belangrijker te worden. Geregeld had hij Engelse uitgevers over de vloer en verkocht dan zijn muziek voor grof geld. Hij ontpopte zich als een keihard zakenman die er niet voor terugschrok om op eerdere afspraken terug te komen als hij daar financieel wijzer van werd. Zijn filosofie daarover komt naar voren in een brief. Hij schrijft: "Mijn omstandigheden zijn nou eenmaal van die aard dat ik mijn werk verkoop aan de hoogste bieder." Haydn was sowieso niet iemand die zich de kaas van het brood liet eten. Hij kreeg bestellingen uit Parijs en zelfs van het hof in Napels. Dan in 1785 krijgt hij een vererende opdracht uit Spanje, uit Cádiz om precies te zijn. Een groot bewonderaar van Haydn, componist Boccherini, werkte op dat moment in Madrid en hij was samen met talloze andere mensen verspreid over Europa speciaal een groot liefhebber van een vroege religieuze compositie van Haydn, zijn Stabat Mater. Uit dat stuk wil ik graag een kort gedeelte laten horen. De dalende chromatiek, dat wil zeggen halve toonafstanden, aan het begin zijn van een onbeschrijfelijke troosteloosheid.

Deel uit Haydn's Stabat Mater, in heel Europa zeer populair. En ook bij Haydn's collega Boccherini, die dus in Madrid werkzaam was. Ze denken dat hij Haydn heeft aanbevolen bij José Salud de Santa Maria, een invloedrijke markies die priester was geworden. Deze religieuze edelman had er kennelijk wel wat geld voor over, want wat hij van Haydn verlangde, dat was niet simpel. Het ging om iets tussen een passiespel en een mis in, georganiseerd rond de laatste 7 uitingen van Christus aan het kruis. Op elk van die 7 uitspraken baseert een priester een preek, waarna een plechtige muzikale illustratie moet klinken van niet langer dan 10 minuten. Op de finale na, allemaal langzame muziek en daarin zit de moeilijkheid. Hoe zorg je ervoor dat het geheel niet saai wordt? Haydn deed dat onder meer door voor elk deel een andere toonsoort te gebruiken. Haydn's uitgangspunt was in zijn eigen woorden: ik wil muziek schrijven die zelfs op de meest onervaren luisteraars diepe indruk maakt. We gaan luisteren naar een paar delen uit die 7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, want zo heet die compositie. We horen de inleiding, daarna 2 delen en tenslotte Haydn's verklanking van de aardbeving. Daarin mogen de trompetten en de pauken ineens ook meedoen.

Dit was het strijkkwartet Opus 76, nummer 4 in Bes Groot van Joseph Haydn, in een uitvoering van het Orlando Quartet. U luistert naar het programma Zuiver Klassiek van de Concertzender. We beperken ons niet alleen tot de grote meesters in dit programma. De mindere goden komen in de loop van onze zwerftochten ook aan bod. Maar de mindere goden hebben meestal ook wel raakvlakken met een van de grote. Vandaag kiezen we voor Christiaan Ernst Graaf, hofcomponist van de Oranjes in de tijd dat Mozart Den Haag bezocht. Weliswaar was Christiaan Ernst Graaf van Duitse origine, maar toch volledig geaccepteerd als Nederlands componist. Van hem gaan we horen de symfonie in C groot opus 14 nummer 4 uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman. En de delen zijn Allegro, Andante en tenslotte Presto.

U hoorde de symfonie Opus 14 nummer 4 van Christian Ernst Graaf, uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Tom Koopman. We sluiten af zoals we begonnen zijn met Schubert, maar nu instrumentaal. Martijn van den Hoek, in 1986 winnaar van het Utrechtse Liszt-concours, speelt Schubert's Impromptu in Besgroot, Opus 142 nummer 3. U wordt bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Dit is de Concertzender met deel 2 van onze serie De Eerste Wereldoorlog. En we gaan verder waar we in deel 1 gebleven zijn, namelijk met de Eerste Symfonie, oftewel de Gothic van Havergal Brian. Hij leefde van 1876 tot 1972. We beginnen met het Ludex Crederis Esse Venturus uit het tweede deel, het Te Deum. En daarmee zijn we pas echt beland in de Eerste Wereldoorlog, compleet met de vier fanfareorkesten. Daarna volgt nog het Te Ergo Quesumus. Dat begint lyrisch, maar uiteindelijk breekt de chaos uit en wordt het donker, gitzwart. En tenslotte blijft alleen het koor over. U hoort Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Diverse Britse koren. David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabbins.

Zo eindigt Te Ergo Quesumus, het slot van deel 2 uit de eerste symfonie, oftewel The Gothic, van Havergal Brian. Componist die leefde van 1876 tot 1972. De omvang van het werk is even indrukwekkend als het aantal uitvoerenden. Als solisten Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Verder diverse Britse koren, de Bach Choir, het BBC National Chorus of Wales, het Brighton Festival Chorus, het CBSO Youth Chorus, het Cor Cardit, het Eltham College Boys Chorus, de Huddersfield Choral Society, het London Symphony Chorus en het Southend Boys and Girls Chorus. Verder David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens. Het was een live-opname van de BBC, Proms, uit 2011. U vindt alle gegevens op concertzender.nl. Deel 2 was dit van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling Cassandra van Acht. Dan kunt u hierna nog luisteren naar They Are There van Charles Ives. Hij leefde van 1874 tot 1954. Uitvoerenden zijn de Greg Smith Singers en de American Symphony Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.

Welkom bij de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Het komend uur gaat u luisteren naar de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. En in deze uitzending staat de compositie Pan centraal. En Pan opus 43 om precies te zijn. En deze compositie is opgedeeld in 5 stukken. Het eerste gedeelte is de proloog, Largo. Daarna Gebergte, quasi andante. De zee, Allegro spumante. Het bos, Largo. En tenslotte de vrouw, Agitato. En deze compositie wordt uitgevoerd door de pianiste Margaret Fingerhood.

U heeft geluisterd naar de compositie Pan, opus 43, van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Samenstelling was in handen van Egbert Randewijk.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan beginnen met een nieuwe serie van Cassandra van Acht. Een serie rond Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. Deel 1 dus, en die is gefocust op de muziek van Jan Ladislav Dušek, die leefde van 1760 tot 1812. Een nieuwe serie dus, waarin de Japans-Nederlandse harpiste Masumi Nagasawa centraal staat. En het gaat vooral om haar uitvoeringen op de historische enkelpedaalharpen uit de 18e en 19e eeuw. En daarnaast horen we ook nog andere bijzondere instrumenten. We beginnen dus met de Tsjechische componist en pianist Jan Ladislav Dušek. En deze componist is in 1786 in Parijs en daar ontmoet hij ook zijn landgenoot en collega Jan Krietel Krumpholz. Voor de vrouw van deze componist, Anne-Marie Krumpholz, een virtuose harpiste overigens, schreef hij in deze tijd 6 sonatines. Masumi Nagasawa speelt nu op een enkelpedaalharp de eerste 3 sonatines van Dušek.

Dat waren de sonatines 1, 2 en 3 van Jan Ladislav Dušek, wiens muziek centraal staat in deze eerste aflevering van de serie Masumi Nakasawi en haar bijzondere harpen. En zij speelde dit werk ook en zij gaat ook verder, want u hoort nu de sonatines 4, 5 en 6 van Dušek.

0: Ein Selbstgespräch, wat een prachtige titel voor een lied van Beethoven. Een vroeg lied van Beethoven, heel expressief gezongen vond ik, door Dietrich Henschel, een bariton. En hij werd begeleid door Michael Schäfer. En als ik het zo snel beluisterde, had hij een zelfgesprek. Dat is een beetje een raar Nederlands woord, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel, over de liefde.
1: Ja, of je nou wel of niet van haar hield.
0: Ja, hè?
1: Hij geloofde echt dat hij van haar hield.
0: Ja. Beethoven en de liefde.
1: Ja, Beethoven heeft eigenlijk zijn hele leven toch heel erg gehunkerd naar een verbintenis. Steeds probeert hij wat. Hij was verkeerde natuurlijk in hoge adellijke kringen. En ja, er werd niet van hem verwacht dat hij ook dan met een vrouw uit die kringen trouwde, door die kringen. He, dat kon niet. Dus hij is een aantal keren verliefd geweest op zo'n hoogstaande mevrouw. Het waren natuurlijk altijd leerlingen van hem. En die mocht hij lesgeven. Dat waren mooie, leuke, lieve jonge meisjes. Die waarschijnlijk ook verliefd op hem werden. Je werd natuurlijk verliefd op zo'n leraar die zo goed was. Maar ja, dat was niet mogelijk. En hij heeft waarschijnlijk, ja, wel vriendinnetjes, wat een lager niveau gehad. Misschien ook wel lichte, hele lichte vriendinnetjes, zullen we maar zeggen. Maar daar schaamde hij zich voor. Hij vond dat de liefde, de liefde voor een vrouw moest op heel hoog plan staan. Hij schatte de vrouw ook eigenlijk op een heel hoog niveau. En daar mocht niks ordinairs aan zijn. Dus ja, er zijn natuurlijk heel veel namen bekend van vrouwen waar hij waarschijnlijk wel verliefd op is geweest. Hij heeft ook wel eens een huwelijksaanzoek gedaan en dat lukte dan niet. Maar er is één brief gevonden, dat is een beroemde brief, de brief aan de onsterfelijke geliefde. Men weet niet aan wie dat is geweest. Maar ik vind het wel leuk om daar iets over voor te lezen. Hij schrijft: wat een leven, zoals het nu is, zonder jou. Ik kan wel huilen als ik denk dat je zaterdag pas mijn eerste brief zult ontvangen. Hoezeer je mij ook bemint, mijn liefde voor jou is zelfs nog groter. Maar verberg jezelf nooit voor mij. Ja, dat soort prachtige taal. Ja,
0: heel poëtisch.
1: Ja, hij heeft de brief nooit verzonden. En we weten ook niet aan wie die geschreven is. Misschien aan Therese Brunswick of haar zuster Josephine. Dat zijn twee namen die heel bekend zijn geworden in verband met de liefde en Beethoven.
0: Maar goed, hij heeft dus niet erg veel geluk gekend in de liefde. In ieder geval niet in de verheven liefde waar hij naar snakte.
1: Ja.
0: Des te meer heeft hij die wel gevonden in de muziek, vind ik.
1: Ja.
0: Binnen zijn we met elkaar eens. En daarin kon hij het misschien ook al die heimelijke liefdes kwijt. We waren eigenlijk gebleven, even terug, bij de carrière van Beethoven. Hij werd een

0: erg bekende pianist, zei je.
1: Ja.
0: Dus hij werd eigenlijk was al beroemd. Min of meer als pianist, kun je dat zeggen, beroemd?
1: Nou, dat was eigenlijk zijn eerste aanzet in Wenen. Hij was eerder beroemd als pianist dan als componist.
0: Ja.
1: En hij heeft op een gegeven moment in 1795... zijn eerste belangrijke concert in het Burgtheater gegeven. Ik geloof niet dat dat zo vreselijk bezocht was, want er was iets aan de hand in Wenen. Er was altijd wat aan de hand natuurlijk in Wenen. Wenen was natuurlijk belaagd door een aantal keren door Napoleon. Soms verdwenen de mensen gewoon even naar hun buitenhuizen. De mensen waarom wie het ging natuurlijk, die komen luisteren. Via dit concert in de Burgtheater is hij natuurlijk toch al een beetje bekend geworden. En hij heeft daar waarschijnlijk zijn eerste pianoconcert misschien gespeeld. Dat is later het tweede geworden, officieel. Maar wat hij ook heeft gespeeld, en dat is niet zo bekend, en we vinden het leuk om juist die niet bekende vandaag even toe te lichten, dat is een ronde voor piano en orkest in Best Groot. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het rondo voor piano en orkest in Bes Groot van Beethoven was dat. U hoorde pianist Pierre-Laurent Aimard samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Prachtig. Je vertelde zo even, Aucleen, dat eigenlijk in Wenen begon het allemaal echt. Hè, als pianist. Ging hij toen ook al buiten Wenen concerten geven? Ging je Europa in daarna?
1: Hij is wel in Praag geweest, maar ook niet echt is hij erg ver gekomen. Nee. Hij is echt erg in Wenen blijven musiceren. Dat was genoeg te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat hij wel heeft gedaan is, op een gegeven moment had hij echt behoefte om ook buiten Wenen af en toe te kuren. En om de natuur op te zoeken. Dat heeft ook met zijn doofheid te maken gehad.
0: Ja.
1: Maar in 1798 is hij uitgebreid in Wenen. En dan maakte hij kennis met de Franse ambassadeur. En dat was maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte was een maarschalk dus van Napoleon. Later is hij koning van Zweden geworden. Dat heet daar ook het huis Bernadotte. Hij is gekozen als de koning van Zweden, deze Bernadotte, om op te volgen. En deze Bernadotte heeft hier veel over de Franse revolutie gesproken. En Beethoven was natuurlijk echt een man van de verlichting. Die ideeën hing hij vurig aan. En hij was een grote bewondering van Napoleon. En Bernadotte heeft hem waarschijnlijk overgehaald om een muziekstuk ter ere van Napoleon te componeren.
0: Kijk.
1: Nou, dat heeft Beethoven gedaan, vol enthousiasme. En net voordat dat in première ging, zette Napoleon bij zijn eigen koning zijn kroon op zijn eigen hoofd.
0: Ja.
1: Nam die uit handen van de paus. En dat was natuurlijk een buitengewone brutale daad. En ja, dat deed de deur dicht voor Beethoven. Want hij vond dat het koningschap, daar had hij misschien niet zo erg veel mee. He, dat van boven naar beneden. Hij was echt wat dat betreft toch wel een man van de verlichting en van het volk onderop. Dat daar de macht vandaan moest komen. Daar was hij vrij ver in. En dat is natuurlijk het beroemde verhaal van de Eroica. Nou, in die tijd
0: gaan we ook draaien, hè, dit jaar,
1: ja,
0: de Eroica.
1: Ja, uitgebreid hoor. Alle symfonieën. En die zullen ook echt worden toegelicht door een dirigent. We zijn natuurlijk ook in de tijd dat er voortdurend oorlog was met de Fransen. En dat heeft natuurlijk heel vreselijke gevolgen ook voor Wenen gehad. Heel veel uiteindelijk na de bezetting van Wenen en toen de Fransen weer weggingen. Er werden natuurlijk veel offers gebracht door de Oostenrijkers, die altijd aan het vechten waren daarvoor. Heel veel van de adel hebben ook hun paleizen, waar Beethoven natuurlijk altijd welkom was en speelde, verloren. Beethoven had op een gegeven moment zelfs een jaarlijks inkomen beloofd gekregen van een aantal van die deftige heren. En op een gegeven moment was er ook van die heren die was zijn paleis verloren. Dat was,
0: dus het geld was op?
1: Het geld was op en ze verdwenen zo'n beetje naar hun landerijen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook best een moeilijke periode voor Beethoven. Maar ondertussen had hij natuurlijk ook heel veel plezier van die adel. En heel veel van die vorsten hebben hem enorm gesteund. En hij woonde ook zelfs op een gegeven moment in het paleis van een vorst. Dan was het zo dat de onderkant, de kelder, die verhuurden ze dan wel. En ook op de zolder verhuurden ze dan ook wel eens wat. Maar Beethoven heeft bij Lichnowsky zelfs in het paleis zelf mogen wonen, omdat hij daar vriendjes mee was. En die is ook echt zijn hele leven bevriend daarmee gebleven. Ondanks het feit dat Beethoven niet echt makkelijk was om mee samen te wonen. Nee. Maar voor prins Lobkowitz, ook een van zijn weldoeners, heeft hij de eerste strijkkwartet opus 18 geschreven. En ja, dat is natuurlijk wel heel bekend werk. En dan wijken we een beetje af van de methode vandaag. Maar ik vind het wel heerlijk om het Adagio Cantabile te laten horen uit het tweede strijkkwartet opus 18.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukeline van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt Testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet. Ik zal een paar woorden uit citeren. O mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan? Want jullie beseffen niet om welk verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed, werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen: spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewacht te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn? Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende. En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen, wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
0: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
1: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. Allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie. En de vorm uit kon breiden. In ieder geval heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. Achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als applaus werd gegenereerd door het publiek. Want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit. En dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
0: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Ja. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En aan de andere kant, ja, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
0: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend, dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
1: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Voor ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het een al de muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhoff, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen, en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, dus naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, nou ja, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhoff.

0: uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soutreau. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven, het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat er ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat daar een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is dat ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaar toch ook nog de Missa Solemnis geschreven. En nog veel andere dingen. En hij heeft zelfs geprobeerd een tiende te schrijven, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald. Vandaar dat de fobie van veel componisten, ja, om niet meer een negende te schrijven, want daarna is het afgelopen. Ja. Bij veel componisten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar hij is gestorven onder hele nare omstandigheden. Hij is echt ziek geweest. Hij had de zogenaamde waterzucht. Dat was een eigenlijk te veel vocht vasthouden, doordat al zijn organen eigenlijk naar de knoppen waren. Hij had natuurlijk ook niet zo echt goed geleefd. Hij is dus heel erg liefdevol verzorgd door zijn vriend Schindler tot op het laatst. En zijn begrafenis schijnt een geweldig evenement geweest te zijn in Wenen. Hij had dus echt een hele, hele grote naam tijdens zijn leven. En dat kan niet elke componist zeggen. Het is ook een van de allerbelangrijkste mensen. Iedereen zegt dat ook wel, Beethoven. Nou ja, dat hoef je niemand uit te leggen. Maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest, juist voor die overgang van de klassiek naar de romantiek. En dat willen we natuurlijk in al deze uitzendingen ook heel erg laten horen.
0: Een jaar lang, iedere werkdag, tussen 10 en 11, kunt u naar Leven Beethoven luisteren. Aukeline van Hoytema, heel veel dank voor deze toelichting. We gaan tot slot nog naar een klein fragmentje luisteren. Wat gaan we horen?
1: Nou, we zijn begonnen met variaties op piano. En op het laatste moment is hij weer teruggegaan naar de variatievorm en voor piano. En dat zijn zijn Diabelli-variaties en die gaan we nu beluisteren.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Leven Beethoven af.

0: Welkom bij de Concertzender met een heel nieuw programma, Matchpoint geheten. En dat programma zal zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur uitgezonden worden. Tegenover mij zit Jeffrey Match en hij is een gerenommeerd concertpianist. Hij heeft zo'n 50 cd's gemaakt, 2 Edisons gewonnen en hij was hoofddocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij treedt regelmatig op, heeft hij me verteld. Jeffrey, welkom. Kun je mij vertellen wat je beoogt eigenlijk met dit programma?
1: Nou, het programma is een nieuw concept. De bedoeling is een kids eigenlijk om naar te luisteren, om muziek te beluisteren. Er wordt heel veel gespeeld natuurlijk, uiteraard, want muziek moet gehoord worden. Maar toch wordt er gesproken over de muziek. Er wordt een helpende hand gegeven voor mensen die misschien sommige stukken wat moeilijker vinden. Het wordt een programma met historische opnames. Ja. Dus in kort voor grote echt voor liefhebbers van muziek. En ook zeker voor muzici, ook nog professional, maar ook amateurs.
0: Ja.
1: Juist om heel erg van de andere kant over muziek te bespreken, over pianisten, over niet alleen pianisten, maar ook alle andere instrumenten. En dus dat, alles komt aan bod in kort.
0: En deze eerste uitzending, aan wie wil je veel aandacht besteden? Nou, aan welke componist?
1: Deze eerste uitzending wil ik de aandacht aan Nikolai Metner.
0: Ja.
1: En dat is een heel interessante componist, heel bijzonder boeiende componist. Hij wordt echt onderschat nog, want zijn werk is best voor de eerste keer te beluisteren ietsje ingewikkelder. Je moet eigenlijk dat een paar keer hebben gehoord. En dan komt heel veel terug. Dan krijg je eigenlijk veel terug van deze ervaring. Het is helemaal interessant, want de eerste uitzending nu vandaag, dat gaat gebeuren met de Piano Concerto nummer 2 van Metner.
0: Ja.
1: En dat wordt gespeeld in een zeer unieke opname van Nikolai Metner zelf.
0: Ja.
1: En daar zal ik straks even meer over vertellen. Maar de bedoeling is dat ook later in het volgende programma komt Rachmaninoff aan de beurt.
0: Okay.
1: En dus nu echt Metner.
0: Maar je noemde Nikolai, dus dat betekent ook dat het een Russische componist is, neem ik aan.
1: Ja, Nikolai Metner. Ja.
0: Oké, goed. Nou, waar gaan we naar luisteren? En waar moeten we opletten?
1: En nu wil ik even als voorbeeld, want het is, als ik zei, sommige stukken zijn wat lastiger te beluisteren. Deze stuk heeft 3 delen. Het is een piano concerto.
0: Ja.
1: Het is een fantastische opname die is gemaakt in Londen.
0: Ja.
1: In de laatste jaren van zijn leven.
0: Ja.
1: Er is een heel verhaal hierachter. Ik kan even heel kort even iets over vertellen.
0: Vertel iets over hem.
1: Want Metner, die had een vreselijk moeilijke leven. Hij heeft op een gegeven moment Rusland verlaten. Hij is even dan teruggegaan om lessen te geven, want hij kon geen geld verdienen in de Westen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, met heel, heel veel week te laten eigenlijk, is hij toch in Londen terechtgekomen. En de Maharaj van Mysore, die heeft hem even in handen genomen, want die vond de werk van Metner zeer bijzonder. En hij heeft Metner gevraagd, ik wil dat jij eigenlijk al je stukken opneemt. Dus hij heeft geregeld bij HMV, dus een van de grootste platenmerken in die tijd, dat die zou al zijn werken kan opnemen. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben alle 3 pianoconcerti opgenomen. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is allemaal gebeurd in een zeer korte tijd. Het is heel snel allemaal gegaan. Want het is een zeer kostbare zaak natuurlijk in die dagen. Om alle concertos, en dat waren moeilijke concertos, niet alleen voor piano.
0: En welke jaren spreken we dan precies ongeveer?
1: De jaar van deze opnames, dit is in 1936, deze opname van de Metner tweede concerto. De concerto werd geschreven in 1927. En er is een leuke verhaal die ik achteraan even wil laten horen. Dat vertel ik even straks over.
0: Okay.
1: Maar eerst wil ik voor het beluisteren van deze concerto juist een aantal van de thema's even laten horen.
0: Heel goed.
1: De hoofdthema's, en dat wordt even nu gespeeld. Dus we krijgen eerst de allereerste thema van de eerste deel.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo.

0: Dus dat is de derde thema. En nu, dat heb ik wat langzamer gespeeld, expres om het even duidelijker te laten horen. U merkt wel strakjes als dat in de opname, dat het nog veel sneller gaat. Maar dat is helemaal expres gebeurd, want de bedoeling is goed de harmonie te kunnen beluisteren.
1: Ja.
0: Te weten precies hoe dat klinkt letterlijk. En dus nu kijken we de eerste thema van de tweede deel. Hier komt die nu.

Dus dat zijn de thema's. Nu luister u naar deze concerto en in deze opname van 1936. En dan hoort u de heel concerto achter elkaar met drie delen.

Dat was de sonate in Beschoor, opus 1 van Richard Wagner. U hoorde pianiste Nina Kaftaradze. Uit diezelfde tijd, zo circa 1831 als de sonate, is de Fantasia in Viesklein een heel ander werk. Virtuoos en dramatisch, zo kunnen we dit werk omschrijven. We horen er veel Beethoven en soms ook Mozart in. Heel bijzonder is dat de componist het werk heeft geschreven in één deel. In dit werk worden de verschillende korte delen met instrumentale recitatieven met elkaar verbonden. Nog in 1878 zei Wagner tegen zijn vrouw Cosima: deze Fantasia is een werk van een leerling van spoor. Dit werk is tijdens Wagners leven niet gepubliceerd. Dat gebeurde pas in 1905. Fantasia in Viesklein van Richard Wagner met weer Nina Kaftaradze.

Pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar. Samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Dit is de Concertzender met Onbekend is Onbemind. De Belgisch-Amerikaanse dirigent en componist Frank van der Stucke ging vanuit de Verenigde Staten weer terug naar het land van zijn vader. Maar hij zou vooral actief zijn in Duitsland. In het Hoftheater van Weimar gaf hij een concert met eigen werken op 3 november 1883. Frank van der Stucke leefde overigens van 1858 tot 1929. Op het programma destijds in Weimar stond onder andere de symfonische proloog zu Heines Tragödie William Radcliffe. Dat werk is gebaseerd op het toneelstuk van Heinrich Heine. We horen een kleurrijk werk waarin Wagner, Liszt en Berlioz om de hoek komen kijken. In 1884 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten. Luistert u nu naar Frank van der Stuckens kijk op Heines William Radcliffe. Bjart de Engeset dirigeert het Vlaams Radioorkest.